0: Voilà, Gizma Mevu, dat is Senegal.
1: Nog een beetje in de roep?
0: Ja, ik ben op een weg, ik heb een boot. Wanneer we visite Thies, wanneer we Dakar Thies, ik ben op een weg, ja.
1: Hij was change kals?
0: Hij
1: was change kals?
0: Oh, pas ik mis.
1: Non?
0: Non, non. Donc, ik change ik mis. Maar en vrouw, wat doet la ville, wat doet Brasser kals? Kia,
1: Brasser, ja.
0: Wat de kalsbrasser hier.
1: Yeah.
0: Van met een ferme de autocar, wie moet. Avant passé de tout de visite daar. Avant de dagir, non, même Steves. Dagir, dan. Kishin, a très rufisque à Dakar, van met een ferme de manak.